Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren. Goed zo.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.

Dat waren toen die gouden tijden, hè, van het Songfestival. Hè. Ja, Buxfizz met twee zetten aan het eind. The Land of Make-Believe. Ja. Goedemorgen, het is woensdag. We zijn alweer 13 mei geworden. Ik zeg welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, gisteravond was het zover, hè. Het Eurovisie Songfestival, de eerste voorronde van het Songfestival 2026. Ja, ik heb uiteraard ook gekeken. Hè. Ik ben groot Songfestival-fan, hè, want ik vind het altijd leuk om te kijken naar al die liedjes. En welke, ja, welke liedjes weer ontzettend slecht zijn en welke liedjes weer ontzettend goed zijn. Nou, ja, er zijn alweer een aantal door. Ik weet niet of je het gisteren gezien hebt. Het was wel een beetje een beladen aflevering natuurlijk. Hè, maar ja, daar hoef ik niks meer over te vertellen, hè, in verband met de deelname van Israël. Er was weer veel om te doen. Protesten waren er buiten. Binnen ging het er allemaal gemoedelijk aan toe. Al had ik het tot een bepaalde tijd, ik heb het niet helemaal afgekeken, heb kunnen zien. Er zijn ook weer wat finalisten natuurlijk die door zijn naar de finale. Dat is Griekenland, Finland, België, Zweden, Moldavië. Ja, inderdaad, Israël mag ook door. Servië, Kroatië, Litouwen en Polen. Ja, in Polen viel trouwens ook op. Mooi liedje. Ja, misschien dat we die ooit ook weer een keer in Voor de Wekker Wakker gaan draaien. Wie zal dat zeggen? Ja, de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival die vindt donderdag plaats. 14 mei. Dan kunnen de andere landen zich gaan plaatsen voor de finale. En dan hebben we een lijstje. En die gaan dan door met de finale. Hè? Dus de laatste dag. Hè? En dat is op zaterdag 16 mei. En dan nemen de gekwalificeerde landen het op tegen de zogeheten Big Five. Of met het afhaken van Spanje. Deze editie eigenlijk de Big Four. Hè? Ja, dus Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. En het gastland Oostenrijk. Hè? Dus we zijn benieuwd. Ja, goed. Nou ja, het was wel een leuke uitzending. Ik heb het gisteren gekeken. Het zat goed in elkaar. Ja, dus straks nog even wat fragmentjes laten horen. Als alles mee zit en volgens de planning verloopt. Dus ja, goed. Nou, we gaan beginnen. Dit is de ochtend radioshow. Voor de Wekker Wakker. Ask yourself.

0: Ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker.
1: Back to the 80s.

Ja, nou, voor velen is het waarheid geworden natuurlijk, hè. Henny Huisman, weten we nog van vroeger. Van de Sounds Mids Mix Playback Show. Wat was het toen, hè? En daarvoor Huey Lewis. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Twee ethisch liedjes achter elkaar. De voice-over in elkaar gezet. Even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, in Apeldoorn en Den Haag is het erg onrustig geweest. Bij demonstraties over de komst van de noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 personen gearresteerd voor het afsteken van vuurwerk. Het is niet duidelijk of in Den Haag ook arrestaties zijn verricht. De betogers in Apeldoorn zijn tegen de mogelijke komst van een noodopvanglocatie. De gemeente wil daar 240 asielzoekers opvangen. Tussen 7 en 8 kon geprotesteerd worden in een speciaal demonstratievak. Ja, vind ik altijd weer apart, weet je. Dan mag je alleen maar daar demonstreren en nergens anders. Ja, volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 90 personen aanwezig, maar verlieten een aantal mensen toch het vak. Vervolgens hebben ze ook vuurwerk afgestoken. Ja, er wordt al 5 dagen op rij geprotesteerd in Apeldoorn. Zaterdag werden ook al 26 personen aangehouden. En zondag 11 en maandag 4. Ja, in Den Haag was het ook onrustig bij een demonstratie rond de komst van een AZC. Rond 7 uur verzamelden zich tientallen demonstranten op het pleintje om te demonstreren tegen de opvang. En ja, verderop hadden zich ook voorstanders verzameld. Dus ook mensen die voor de opvang waren. Dus ja, dat is in Den Haag in elk geval. Ja, vandaag is een redelijke dag. We hebben te maken met een matige zuidwestenwind. 2 tot 3 bevolkt. De temperaturen liggen tussen de 3 en de 10 graden. Ja, er trekken wel wat buitjes over het land. Kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 kilometer per uur in Nederland, België en Duitsland. Ja, tussendoor wel de zon. Matige, vrij krachtige westenwind. Blijft 10 tot 13 graden fris. Ja, ook morgen dan is het regenachtig en fris met 12 graden. De westenwind is dan matig 3 tot 4 boven. Ja, gisteravond het Songfestival. Ja, Griekenland, Zweden, Moldavië en Servië staan zaterdag ook op het podium. Ook Kroatië, Litouwen en Polen zijn door. Die dingen ook mee naar de winst. Ja, Georgië, Estland, Portugal en Montenegro. Die hebben geen plek in de finale weten te bemachtigen. Ja, nou ja, we weten het allemaal. Hè. Nederland doet dit jaar niet mee met het Songfestival 2026. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: Denemarken was het toen in 2000. De Olsen Brothers met Flying Wings of Love. Ja, bij de Songfestivalweek hier in Voor de Wekker Wakker.
1: De early bird van de radio is Erik van Vliet.

0: Ik had wel een plan. Ik had wel een plan. Ik had besloten om een huis te gaan kopen. En ik had dat niet besloten op basis van inkomen of spaargeld. Maar gewoon op basis van leeftijd. Ik dacht, ik ben nu 31, het is tijd. Ik heb gewoon een huis nodig. En ik wist wel, ik heb dat geld niet. Dus ik moest naar een hypotheekverstrekker. En ik kwam daar aan bij de hypotheekverstrekker. En ik had even uitgeprint, zeg maar, een beetje wat mijn inkomsten zijn en zo. En had ik meegenomen. En ik moest daar wachten. Ik moest een nummertje trekken. En ik moest daar wachten. En ik moest ongeveer, ik weet niet, een kwartier, 20 minuten wachten. Maar dit is altijd, als ik moet wachten, dan krijg ik hoop. Dat heb ik gewoon mijn hele leven lang al. Als ik ergens op moet wachten, dan groeit het, weet je. En ik ben sowieso wel iemand die gewoon vrij weinig reden nodig heeft om heel veel hoop te hebben. En, en ik dacht op een gegeven moment van, ja, misschien krijg ik wel 5 ton, weet je wel. Ja, dat zou kunnen, toch? En ik kwam daar zo binnen en ik had een beetje zelfvertrouwen gegeven. Dus ik gaf hem zo mijn papier en hij zou gaan zitten, ik ging zitten. En toen keek hij zo heel snel even door mijn papieren en die schoof hij zo heel resoluut zo naar de zijkant. Alsof hij daar niks mee kon. En toen ging hij heel lang naar mij kijken. Alsof hij aan mij wilde zien hoeveel geld hij aan mij ging verliezen. En toen zei hij, ja, een ton. 1 ton. Ik woon in Amsterdam. Ik wist, dat is niet genoeg. Maar ja, ik moest een kwartiertje naar huis fietsen. En ik zat zo op de fiets en ik dacht toch ineens van, ja, misschien is alles wat ik ooit gehoord heb over de Amsterdamse huismarkt gewoon niet waar. Weet je wel, misschien, ja, misschien kan het. Weet je wel, misschien heb ik mazzel. Dus ik had toch zin. Ik was thuis en ik ging zo mijn laptop openklappen en toch even naar funda.nl gewoon even invoeren en zo een ton ingevoerd. En dan zag ik die platte grond, best wel veel pijltjes. Gewoon allemaal garages. Gewoon 96.000 euro heb je garage. Dat is. Heb je nog 4.000 euro over voor inboedel? Dat is wat je. Ik heb daar 1 ding van geleerd. Er zijn 14 garages in Amsterdam die ik met mijn hypotheek niet kan betalen. Dat is wat.
1: Begin de dag. Erik van Vliet. Met een lach. Dit is de dagtopper.

Elke dag op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker. En de dagtopper is daar het bewijs van. Joh, de skill. Ja, ze weten ze. En I'm good. Het is de dagtopper voor deze woensdag, de 13e mei. Hè. Welkom bij het ochtendradio Vuitton. Ja, Nederland haalde in de eerste 3 maanden van dit jaar nog gewoon 12% van zijn vloeibare aardgas uit Rusland. Blijkt uit cijfers van het onderzoeksinstituut, Institute for Energy. Ja, het cijfer is opmerkelijk omdat Nederland en de Europese Unie juist proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen. Ja, en dat willen ze dus sinds de inval in de Oekraïne. Maar ja, je ziet het maar, er wordt nog gewoon gas geïmporteerd uit Rusland door Nederland. Ja, het is veel meer dan men had verwacht, zo zegt een energiedeskundige van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Ja, hoeveel van het Russische ING, want zo heet het eigenlijk, daadwerkelijk wordt gebruikt, is lastig vast te stellen, omdat via de haven van Rotterdam ook veel vloeibaar gas wordt doorgevoerd. De eerste 3 maanden van dit jaar kwamen daar volgens een woordvoerder 44 ING-tankers uit de VS aan. En 6 daarvan die kwamen uit Rusland. Dus ja, als je denkt er wordt niks meer ingevoerd uit Rusland in verband met de oorlog, dan heb je je mooi vergist. Ja, en de Nederlanders die na een besmettingsrisico met het hantavirus in quarantaine gaan, die worden 6 weken lang gevolgd door de gezondheidsdienst. Volgens woordvoerder, de directeur van publieke gezondheid bij de GGD, de GHOR, is dat nodig. Want je krijgt namelijk pas laat klachten als je het virus hebt. Je wordt niet gelijk ziek. Ja. En NASA is erin geslaagd de Mars rover Curiosity na een aantal dagen te bevrijden van een steen die aan zijn boor was blijven hangen. Het was voor het eerst in de 15-jarige missie op Mars dat Curiosity met zo'n probleem te kampen had. Ja, de steen kwam los uit de grond toen Curiosity op 25 april zijn arm terugtrok na een gat te hebben geboord. Ja, de boor was blijven steken in het gesteente. En volgens NASA was de steen die de naam Atacama kreeg een 0,5 meter breed, 15 centimeter dik en 13 kilo zwaar. Ja, het team moest een plan verzinnen om het boortje uit de steen te krijgen, zo schrijft NASA. Ja, in tegenstelling tot zijn tweeling, de Perseverance, doet Curiosity namelijk niet aan het verzamelen van monsters. Hij kijkt alleen en hij onderzoekt alleen dingen. Dus hij verzamelt niks. Ja, men probeerde dus de rots los te krijgen door de boor te laten trillen. En dat hielp niet. En daarna heeft men besloten de boorarm wat te draaien en opnieuw te tillen. Nou ja, en via de camera werd het gevolgd. En er was te zien dat er wat zand vanaf viel. Maar de steen die bleef vastzitten. Maar ja, uiteindelijk is de steen dus toch van de rover bevrijd. Hè? Ja. Goed, op deze dag ontmoeten we de derde ijsheilige, Servatius. Het kan dus nog vandaag flink koud worden. Ook een nachtvorst is zelfs mogelijk. Ja, voor nachtvorst ben je niet beschermd totdat Servatius zich ontfermt. Zo staat er op de tegeltjes. En op het Binnenhof in Den Haag, als laatste bericht in 1619, wordt Johan van Oldenbarneveld onthoofd. Het gebeurt op een dag nadat hij ter dood was veroordeeld. Hij werd opgepakt omdat prins Maurits hem verdacht had van hoogverraad. Zijn laatste woorden aan het publiek waren: mannen, geloof niet dat ik een landverrader ben. Ik heb oprecht en vroom gehandeld als een goede patriot en die zal ik sterven. Zijn allerlaatste woorden waren: maak het kort, maak het kort. Ja, lang dacht men dat deze woorden aan de beul gericht waren, maar eigenlijk was dat tegen zijn knecht Jan Franke, die vlak voor de executie afscheid van hem wilde nemen. Ja, Johan van Oldenbarneveld wordt dus op deze dag in 1619 onthoofd.

Erik in de ochtend. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

De Bobby Sox. Let it swing and let it rock and roll. Ja, de dames die treden trouwens nog steeds op. Zo blijkt volgens de laatste boekhouding. Ja, in 2010 kwamen ze nog een keer samen voor een jubileumshow. En ja, Let It Swing was het eerste winnende nummer in een Scandinavische taal sinds 1974, hè? Ja, de Bobby Sox hoorde je dus met Let It Swing. Ja, vandaag is het een belangrijke dag. Centraal- en Oost-Europese landen houden topoverleg in Boekarest. En het marineschip Evertse komt weer aan in Nederland. Ja, het is ook druk op de weg, mocht je met de auto een eindje gaan rijden. Den Haag, Amsterdam bijvoorbeeld. De A4 is druk. Ook richting Amsterdam. Bij Hoogmaden staat het een beetje stil. En bij het knooppunt Badhoevedorp is het ook aansluiten geblazen. De A7 en de A9 ook druk. De A12, Duitse grens Arnhem. Bij afrit Beek en Duiven, daar staat het ook stil. En Rotterdam-Gorinchem, daar is het ook oppassen geblazen. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. En daar is het ook een beetje druk. Dus als je daar naartoe moet, hou daar rekening mee, hè.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

Oh, wat lekker is dat, hè? Glennis Grace en Always samen met het Metropoolorkest, hè? Tweede uur is ingegaan van voor de wekker wakker. Jawel. Ik zeg een hele goede morgen.

Van 11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Mei is Zongfestivalmaand. Het Zongfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

was er weer, hè, met het hoge stemmetje, Gerard Joling. Ja, Spanish Heart, natuurlijk bij Voor de Wekker Wakker op deze woensdag. En daarvoor Tok Tok.

Ja, goedemorgen. Even kijken naar het nieuws vandaag. Na maanden op zee komt het marineschip Evert vandaag terug in de haven van Den Helder. Aan boord zijn ongeveer 200 mensen van Defensie. Het schip vertrok in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om Franse schepen te ondersteunen tegen de aanvallen uit Iran. Ja, en Centraal- en Oost-Europese landen, die horen bij de landengroep Boekarest 9, houden het topoverleg in Roemenië, in de hoofdstad daar, in Boekarest. Daar wordt ook een NAVO-topman verwacht, oftewel Mark Rutte. Het overleg gaat over de transatlantische veiligheid. En de vijfde etappe van de Giro de Italia die wordt vandaag verreden. Het wielerpeloton rijdt in 203 kilometer naar Potenza. En Almere City en Willem II die spelen om 8 uur vanavond het eerste duel in de halve finale van de play-offs om de promotie naar de Eredivisie. De terugwedstrijd is zaterdag in Tilburg. Ja, en bestuurders en politici die hebben boos gereageerd op het nieuwe geweld bij noodopvanglocatie in Loosdrecht. Gisteravond werd daar brand gesticht door relschoppers die ook vuurwerk hebben gegooid richting de noodopvang. Ja, bos schagen bij de gevel, die heeft daarbij vlam gevat. Hulpdiensten werden ook vervolgens belemmerd en aangevallen. Premier Jette en de ministers Van der Brink van Asiel en Van Wiel van Justitie, die noemen het geweld onacceptabel. De burgemeester van Loosdrecht die zegt dat de grens is overschreden. Ja, ook in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig bij demonstraties tegen de geplande opvanglocaties. In Apeldoorn zijn ook 5 personen aangehouden. Ja, het ging dus erg mis in diverse steden in verband met de opvang van de AZC's. Goed voor de wekker wakker vanmiddag van 5 tot 6. Hij is voor 6 klaar. Hebben we natuurlijk Anton Nachtzaam. En hij heeft ook een tip. En dat is die van de Rolling Stones in de Stars.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal een teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: van Verto.
1: Ja, ik vond het gisteren een leuke inzending voor Griekenland, hoor. Ja, Verto, gedaan door Akilas. Ja, ze kozen dit keer voor een vrolijke en energieke act. Ja, het was verrassend, wel afwijkend natuurlijk voor Griekenland. En zeker ook een opvallend moment in de show, zo schrijven de recensisten vandaag in de kranten. Ja, Griekenland, ja. Goed, tijdens het Eurovisie Songfestival, hè, 2026. Ja, misschien heb je het net het nieuws gehoord. Ja, ik zat gisteravond ook eventjes op de website te kijken van Theater De Leest. Hij was helemaal plat. Je kon er niet bij. Er stonden nog 19 wachtende voor u, zag ik staan. Dus ik dacht van nou, daar ga ik niet op wachten. Want ik wilde ook eventjes het programma bekijken wat ze allemaal hadden. Nou ja, ik heb nog zo'n ouderwets boekje. Daar staan al die optredens in. En wat ik wel leuk vind, donderdag bijvoorbeeld, dan treedt daar in Theater De Leest Jasper van der Veen op. Ja, en Jasper van der Veen is natuurlijk een cabaretier. Wel met een serieuze noot. Luister maar eens.
2: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
3: Begin de dag met een lach.
2: Goedemorgen.
4: Ik heb meegedaan aan de slimste mens. Kan iemand het zich hier herinneren? Nee? Oké, ik dacht al dat het weinig indruk had gemaakt, ja? En de meeste mensen die doen mee aan de slimste mens, ja, hoe zeg je dat? Om aan Nederland te laten zien hoeveel kennis ze hebben. Ik ben denk ik de enige deelnemer die met meer kennis is thuisgekomen dan die wegging. Ja, ik heb daar iets geleerd. Ik heb iets geleerd bij de slimste mens. Weet je wat ik daar heb geleerd? Dat er twee soorten kennis zijn. Dat weet ik nu. De eerste soort kennis, dat is feitenkennis. Dat betekent dat je heel veel vragen goed kan beantwoorden. De tweede soort kennis is zelfkennis. En dat betekent dat je weet dat je met jouw set hersenen beter niet kan meedoen aan een nationale kennisquiz op televisie. En daar ben ik achtergekomen in de studio en ik ben er ook achtergekomen, beide vormen van kennis heb ik niet. En dat weet ik, want Philip Frerik stelde mij in de allereerste ronde gelijk als eerste een vraag. Ja, maar ik was nog met andere dingen bezig. Ik dacht, hé, als die camera voorbij komt en dat lampje brandt, ja, filmt die dan wel of niet? Ik wist het niet meer. Ik kijk recht in het décolleté van mijn mededeelnemster. Ik kijk naar de andere kant. Iemand zit me smalend aan te kijken. Ik kijk naar mijn bril, die is vies. Ik maak mijn bril schoon, die zet ik op, die zet ik af, nog een keer op. En ineens denk ik, hé, volgens mij is die jingle al een tijdje afgelopen. En Philip Frerik zit me ook al aan te kijken met zo'n blik van, ja, contact, oké. En toen zei hij, Jasper van der Veen, we beginnen bij jou. Toen zei hij, hoeveel poten heeft een spin? En toen hoorde ik mezelf zeggen, zes. Want ik heb op de vrijschool gezeten. Ja? En daar leer je om antwoorden te geven die goed voelen. En zes voelde schijnbaar goed. Ja, dus ik zeg zes, maar ik heb daar ook geleerd. Je moet eerst nadenken en dan pas een antwoord geven. Dus ik denk na en ik denk nee, het is niet zes, het is natuurlijk acht. Dus ik roep nee, acht. Maar in die eerste ronde heb je maar één antwoord. Ja, dus ik heb het nu eigenlijk voorgezegd voor degene naast mij. Nou was dat niet een heel groot probleem, want deze persoon wist dit antwoord duidelijk zelf ook wel. Maar toch, ik heb daarna een hele tijd zo gekeken. Omdat ik dacht, ja, als we hier kijken 800.000 mensen naar. Ja, dit maakt je nooit meer goed. Ik ben wakker geworden in de derde ronde met heel weinig punten. Nou, een paar weken later was het op tv. En vrienden van mij zeiden tegen mij, kom Jasper, we gaan samen kijken. Nou, ik weet ook niet waarom ik ja heb gezegd, maar ik zei ja, is goed. Ik zit tussen hun in, op de bank. Twee vrienden van mij, mijn beste vrienden, die hebben vertrouwen. Die vinden dit leuk. Die hebben er zin in. Hun beste vriend, ja, komt op tv. Maar zij weten niet wat daar gebeurd is. En ik weet dat wel, dus ik heb duidelijk iets minder zin in dat programma. Maar dat programma begint, je ziet die jingle, je ziet die camera voorbij komen. En ik weet gelijk, oké, die camera draaide wel. Ja, want die volgt mij de hele tijd. Je ziet mij een niet bestaande vlieg volgen door de ruimte heen. Recht in het décolleté kijken van degene naast mij. Ja, mijn bril schoonmaken, opzetten, afzetten. En op een gegeven moment komt Philip Frerik ertussen. Als inderdaad die jingle al een tijdje is afgelopen. En dan zegt hij, Jasper van der Veen, we beginnen bij jou. En hij zei nog iets. Hij zei, we beginnen met de makkelijke.
2: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
0: Erik van Vliet, goedemorgen.

Lange Frans, ja, inderdaad, lang is hij. 1,98 meter, ja, daar komt zijn bijnaam vandaan. Hij is niet altijd positief in het nieuws geweest. Vanaf 2020 was er veel discussie over zijn uitspraken over corona. De overheid en ook de media op social media. Hij verloor daardoor ook veel optredens en samenwerkingen. En zelf noemt hij het kritisch denken. Ja, goed, je hoorde een oud liedje van hem uit 2020. Life Coach, ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de grote pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel. Die hadden in het eerste kwartaal een beetje last van de oorlogen in het Midden-Oosten. De rente was gedaald. De pensioenopbouw van miljoenen deelnemers heeft hierdoor schade opgelopen. Ja, en politieagenten hebben afgelopen jaar meer geweld toegepast dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met bijna 10% naar ruim 25.000. In de jaren daarvoor nam het aantal keren dat de politie geweld gebruikte ook al toe. Ja, ten opzichte van 2022 ligt het aantal incidenten een kwart hoger. Ja, in totaal heeft de politie vorig jaar 39.000 geweldshandelingen geregistreerd. En dat cijfer is hoger, omdat bij een incident vaak meerdere agenten betrokken zijn en iedere vorm van geweld apart wordt bijgehouden. Ja, op een speciale kaart. Ja, en vertegenwoordigers van 10 christelijke vakbonden die besluiten het Christelijk Nationaal Vakverbond, het CNV, op te richten. En dat gebeurde op deze dag in 1909. De nieuwe vakcentrale vertegenwoordigt zowel protestantse als katholieke werknemers. En de bouw van Fort Knox wordt voltooid in 1936 op deze dag. In deze vesting worden de Amerikaanse goudvoorraden bewaard, hè? Kom je ook niet zomaar binnen, hoor. Nee. En Winston Churchill wordt premier van Groot-Brittannië in 1940 op deze dag. Hij volgt Chamberlain op, die is afgetreden na wat kritiek op zijn lauwe reactie op de Duitse inval in Noorwegen. Ja. Ja, en als laatste in 1956 het Duitse weekblad Der Spiegel komt met onthullingen over de Geet Hofmans affaire. Geet Hofmans was een gebedsgenezeres die veel invloed op Soestdijk had en Juliana en Bernhard uit elkaar heeft gedreven. Ja, het nummer was nergens in Nederland te koop. Onder druk van het kabinet besloot de importeur het niet in Nederland uit te brengen. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die gaan op zoek en die proberen het toch nog ergens te scoren. Dus er zijn toch wat exemplaren uiteindelijk in Nederland op de planken terechtgekomen. Ja, donderdag, dan is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Je weet het, we zitten deze hele week in het Songfestival. Nou ja, Bulgarije, die mag donderdag gaan aantreden. Azerbeidzjan, Roemenië, Luxemburg, Tsjechië, Armenië, Zwitserland, Cyprus, Letland, Denemarken, Australië, ja. De Oekraïne doet er ook mee. Albanië, Malta en Noorwegen. En dan, ja, dan gaan we natuurlijk naar de finale toe. En die is aanstaande zaterdag, hè? Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker.

My heart goes boom, bangerly bang. Ja, het is een liedje over hartkloppingen. Hè? Ja, het was de schrik van Nederland, want in 1969 won dit liedje samen met Nederland iets in Spanje en Frankrijk. Het was een four-way tie met 18 punten. Ja, er hadden gewoon vier landen gewonnen. Onder andere dus dit liedje, hè, Lulu. En boom, bangerly bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Ja, goed. Voor de wekker wakker op deze woensdag 13 mei. En ja... Komt er weer eentje aan. Een Songfestival liedje. Want ja, het Songfestival heeft ook nog een keer feest. Hè, want ze bestaan dit jaar 70 jaar. Amen.

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: mag je altijd jezelf zijn.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: I'll never let you part.
1: Ik moet de film nog zien hoor, Michael. Oh, ja. Oh, ja. Ze zijn hier in het Van Vliet huis al 7 of 8 keer geweest. Ja, binnenkort ga ik hem ook bekijken. Ja, dit was Will You Be There van Michael Jackson. Ja, we zitten deze week in het Songfestival, oftewel 2026. Ja, Nederland doet niet mee. Ik hoef het niet nog een keer te zeggen, denk ik. Nou ja, toch, maar even herhalen. Ja, Frankrijk heeft al een hele jonge dame gestuurd. Ze heeft, zeg maar een 17-jarige sopraan gestuurd, Frankrijk. Monroe, ja, die gaat sowieso naar de finale. Want Frankrijk hoort tot de Big Four en nu, de Big Five officieel. Het Franstalige nummer Regarde zal ze gaan zingen. Het is een lied over de liefde. Nou, even luisteren dan. Wat is de inzending voor Frankrijk dit jaar?
2: Sei appassionato di gialli e vuoi mettere alla prova le tue doti da detective? Ho il podcast che fa per te. Sono Massimiliano Pedone e nel podcast Le Memorie di Arthur Maupert racconto i casi del celebre detective Esperanto. Ovviamente avrai la possibilità di risolvere i casi raccontati, ma soprattutto il dovere di scoprire quale pericolo minaccia la vita del protagonista. Tutti i giovedì sulla tua piattaforma di podcast preferita.
3: Mille volti, mille sfumature di voce, la Francia porta sempre qualità. L'anno scorso ci fu veramente una canzone toccante che arrivava veramente oltre le viscere, dentro il cuore, e quest'anno abbiamo sempre veramente

0: Erik van Vliet.
1: Goedemorgen.
2: Info en hits. Langstraat FM. Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal in teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Langstraat FM.

0: Lieve Vriend, ja, die jongen die doet het fantastisch.
1: Voor de wekker wakker.
2: Goedemorgen.
3: Langstraat FM.
4: Goedemorgen.
5: Elke werkdag maar

Goed, voor de wekker wakker is er morgenochtend weer. Geniet vanmiddag van Rijn en van Anton. En natuurlijk van Erik Dankers met Langstraat Languit. Ik zeg tot morgen!

0: Wakker worden met Erik van Vliet.
1: Met Erik van Vliet.
2: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.
3: Thank you.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in de beeld op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed.
13: Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
16: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Schakel maar in.
1: Van harte welkom.
2: Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal in teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo? Zat, de sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenboel geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
22: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
23: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
24: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

Mr. Rick James en Glow. Goedemorgen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Lang Uit. Tot 12 uur zijn we bij je. We gaan zometeen even bellen met een brandweerman die iets heel leuks gedaan heeft. En natuurlijk heel veel leuke muziek onderweg. We hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Want tussen Gorinchem en Breda staat tussen Nieuwendijk en Knoop en Hooipolder 3 minuten vertraging. En op de A59 Oosterhout Knoop en Hooipolder 4 minuten. En tussen Waspik en Waalwijk 3 minuten vertraging. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 11 graden.

0: 25 jaar zit ze in het vak. Shakira, want in 2001 kwam ze met haar eerste hit in de Nederlandse hitlijst. Ja, officieel heet ze Shakira Isabella Mabrak. Ja, zo heet ze officieel. Ze is geboren op 2 februari 1977. Dus de jonge dame is 49, maar zo ziet ze er niet uit, kan ik je verzekeren. Je hoorde overigens de hit van de titelsong van de film Zootopia. Ja, Shakira, met Sue.
1: 100% voor jou.

0: Daddy DJ. En Daddy DJ, ja, hoe makkelijk kan een tekst zijn? Goed, ja, hoe makkelijk kan een tekst zijn? Maar er zijn ook sommige dingen die niet zo makkelijk zijn. En dat zijn dan dingen waar mensen ja, zich in voorzetten en ja, leuke dingen gaan doen. En ja, dit was eigenlijk ook wel een leuk ding. Toch, Alex? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, aan de telefoon Alex van de Kamp. Een van de brandweermannen uit Dongen. En ik zeg een van de brandweermannen, want hij en nog twee andere, Stijn en Dennis, zijn ja, naar Zwitserland geweest. En die hebben daar een trappenklee beklommen, als ik dat zo even netjes mag zeggen.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, drie brandweermannen, ja, een trap beklimmen. Ja, hoe dan? Ja, te voet moet je zeggen.
1: Ja, te voet. En ook met al ons brandweermateriaal mee.
0: Ja.
1: Dus we hebben nog behoorlijk wat de berg opgenomen.
0: Ja, ja, jullie zijn met z'n drieën afgereisd naar Zwitserland om daar een trap te gaan beklimmen. Ja, bepakt en gezakt in brandweerkleding met luchtflessen op. Ook de maskers op?
1: De maskers die hebben we wel meegenomen, maar die hebben we niet, opgehad.
0: Nee. Ja, jullie zijn maar liefst 4261 trappen omhoog geklommen, bepakt en gezakt. Hoe kom je daarbij?
1: Ja, een van mijn collega's die had het een keer via de social media voorbij zien komen. En vervolgens, we hebben altijd op dinsdagavond oefenavond met heel het korps. En dan s'avonds dan drinken we nog gezellig wat en dan worden natuurlijk grote verhalen verspreid. En een van die verhalen was een keer ja, dit evenement. En toen heeft die collega gezocht naar, ja, naar mensen die graag mee wilden doen. En toen zijn ik en Stijn uiteindelijk ook aangehaakt. En ja, zo is dat begonnen. En uiteindelijk zijn we wel vanaf ongeveer december flink gaan trainen. Want we zagen toch wel in dat het niet op basisconditie zou gaan lukken.
0: Maar dus, hoe train je zoiets?
1: Ja, ja, dat we sporten allemaal bij de Venne in Dongen. En daar heb je ook de Stairmaster. Dus dat is eigenlijk gewoon zo'n elektrische trap. En in eerste instantie zijn we daar in sportkleding op gaan staan. Maar al snel kwam ook het plan dat we ook daadwerkelijk in onze brandweerkleding moesten gaan trainen. Dus dat zag er waarschijnlijk voor de medesporters een beetje gek uit. Maar zijn we in onze brandweeroutfit zijn we de sportschool ingelopen en daar dan ja, soms gewoon een uur lang op die trap gaan lopen.
0: Oké, ja, dat, je ziet af en toe wel eens van die filmpjes op de social media langskomen dat mensen ook bepakt en gezakt op zo'n ding lopen. Maar dat was dus bij de voorste Venne ook zo te zien.
1: Ja, zeker weten. En dat ja, was dan enerzijds zwaar, maar eigenlijk de grootste uitdaging die we daarbij telkens ondervonden was nog de warmte. Want ja, zo'n brandweerpak, dat is ervoor gemaakt om heel goed te isoleren, om alle warmte buiten te houden. Maar daarmee houdt het ook automatisch alle warmte binnen. En ja, als je dan flink gaat zweten en sporten, dan ja, op een gegeven moment putst het zweet van je lichaam af.
0: Oké, maar zo'n brandweerpak kun je toch niet uitwassen, of wel?
1: Nee, dat kunnen we niet, niet zelf. Daar zijn speciale organisaties voor binnen de brandweer die dat aanbieden. Maar ik moet zeggen dat we ook wel regelmatig in een pak hebben gelopen wat niet helemaal meer fris rook.
0: Ja, dat kan ik me eigenlijk ook wel voorstellen. Maar de trap opgelopen, meer dan 4000 traptreders ja, gedaan. Je staat daar onderaan die trap. Wat denk je dan?
1: Ja, dat was wel indrukwekkend. Want dat is wel een groot verschil. Als je in de fitness oefent op zo'n trap, dan zie je natuurlijk niet de hoogte. Mm-hmm. Maar als je dan in één keer, het was dan in Zwitserland op een berg, en dan één steile lange trap naar boven zien, dan zie je in één keer van oké, wacht, dit is inderdaad uiteindelijk de hoogte die we gaan lopen in 4000 traptreders. Dus ja, dat was enerzijds wel indrukwekkend. Maar anderzijds hadden we ook al met z'n drieën het idee van we zijn er ook wel klaar voor om deze uitdaging te gaan trotseren.
0: Ja, maar 4000 trappen, hoe hoog was het eigenlijk?
1: Ja, volgens mij is dat uiteindelijk iets minder dan een kilometer die je in de hoogte loopt.
0: Oké, ja, wel heel bijzonder, bepakt en gezakt. Waren jullie de enige die bepakt en gezakt waren of liepen er nog wel meer mensen rond?
1: Nee, de zaterdag, want het is een evenement wat over zowel zaterdag als zondag wordt verspreid. En de zaterdag, dat is echt puur gericht op brandweerlieden. Dus dat is ook wel een bijzondere ervaring, want er komen brandweerlieden uit heel Europa met ook allemaal zo hun eigen outfits en kleuren komen bij elkaar. En op de zaterdag hebben ongeveer iets van 300 brandweerlieden dus geprobeerd om die berg te beklimmen. En op de zondag was het eigenlijk meer gericht op sporters in sportkleding. Maar daar hebben wij niet aan deelgenomen.
0: Nee. Hebben jullie het alle drie behaald?
1: Ja, alle drie gehaald. We hebben ervoor gekozen om met z'n drieën ook samen te lopen. Mm-hmm. Het was zo ingericht dat eigenlijk elke 30 seconden een brandweerlid zou beginnen. En wij waren wel achter elkaar ingedeeld. En toen is de... Degene die mocht beginnen, die is wat rustiger begonnen. En degene die als laatste begon, die heeft even flink doorgestapt in het begin. En kwamen we dus al vrij snel bij elkaar. En hadden we wel als doel om echt dit avontuur met z'n drieën samen te gaan belopen.
0: Oké, maar dan heb je ook nog een trapje waar alles ongelijk was ook nog, hè?
1: Ja, dus er zijn stukken tussen waarbij de traptreders meevallen qua hoe stijl het is. En dan heb je in één keer stukken die toch echt wel behoorlijk stijl zijn. En het is ook niet een heel mooi afgewerkt trapje. Dus het zijn wat ongelijke stenen. Heel smal, met ook geen rails aan de zijkant. Dus het is enerzijds soms zwaar, maar ook qua balans is het soms echt wel even opletten. Zeker omdat als je gewoon met alle zware spullen een keer uit balans raakt, dan kan je gewoon ook echt wel flink bezeren.
0: Oké. Jullie hebben het allemaal gedaan voor het goede doel.
1: Ja, goede doel Kika hebben we uiteindelijk voor gekozen. Zoals misschien vele mensen krijgen wij ook te maken met kanker en ook kinderkanker bij ons dichtbij. Mm-hmm. Het was dus niet verplicht vanuit de organisatie om het voor een goed doel te doen. Maar dat was uiteindelijk wel een motivatie die bij ons begon te groeien. En zijn we begonnen om... €500 in te zamelen. En dat was op verrassende manier binnen enkele dagen gelukt. Dus toen hebben we eigenlijk dat doel telkens met 500 verhoogd. En hebben uiteindelijk meer dan €4.500 opgehaald.
0: Zo, dat is niet verkeerd.
1: Ja, dus dat was ook voor ons echt wel heel verrassend dat de mensen daar zo vrijgevig in zijn. En dat daar zoveel aandacht voor was.
0: Oké. Jullie zijn jong van geest. Wat is de volgende uitdaging?
1: Ja, terechte vraag. We hebben binnenkort hier in Nederland, wat dichterbij dan Zwitserland natuurlijk, hebben wij een evenement in Almere. Dat is op 13 september. Dat is vaak ter nagedachtenis van 9/11. Mm-hmm. Waarbij ook dus weer brandweerlieden zo snel mogelijk dan wel met ademlucht, dus ook gemaskerd, de trap op te lopen van een van de hoogste torens daar. En het ziet er nou uit dat dit wel mogelijk de laatste editie is van dat evenement. Dus ben ik zelf helaas niet bij aanwezig, maar zijn wel veel collega's van mij ook bij Dongen zullen daarbij aanwezig zijn.
0: Oké. Maar gaan jullie met z'n drieën zelf nog een keer een andere uitdaging aan, denk je?
1: Ja, we...
0: Want volgens mij zijn er best wel veel van die activiteiten voor brandweermannen, toch?
1: Ja, klopt. Er zijn best wel veel activiteiten. Ook in Duitsland zijn er nog een paar mooie. We hebben wel het idee dat dit misschien wel de zwaarste of een van de zwaarste activiteiten is. Dus op het moment dat je dan zoiets haalt, ga je al vrij snel kijken van oké, maar wat is er dan nog zwaarder? Mm-hmm. Maar is dus even de vraag of dat wordt aangeboden. Een van de dingen die we nu ook nog zitten te bedenken is om nog een keer ditzelfde evenement te doen. Maar dan nog extra zwaar materiaal mee naar boven nemen. We hadden nu ongeveer 18 à 20 kilo die we met ons mee naar boven namen. Maar we zouden bijvoorbeeld ook nog extra materiaal mee kunnen nemen. Waardoor het nog de uitdaging nog een stuk groter wordt.
0: Ja, bij elkaar nog een slangetje erbij.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja. Oké, ja... Indrukwekkend verhaal, als ik dat zo mag zeggen.
1: Ja, dankjewel.
0: En mag ik jullie in ieder geval vriendelijk danken dat je tijd wilde maken om dit even te vertellen in mijn uitzending. En hoe mooi is het dat je het ook nog even een leuk bedrag over kunt maken aan Kika.
1: Ja, zeker. Dat maakt het extra bijzonder. Het was een mooi avontuur om met allen te doorlopen. Maar met de gedachte dat het ook echt nog voor een goed doel is geweest.
0: Oh, hallo?
1: Hoor je mij nog?
0: Ja, je was eventjes weg. Maar in ieder geval, het laatste was dat het voor een goed doel was geweest.
1: Ja.
0: Dat is toch heel bijzonder, toch?
1: Ja, zeker weten. Dat maakt het eigenlijk helemaal af. Zo'n avontuur is natuurlijk leuk, maar om het uiteindelijk nog voor dit mooie doel te doen, dat gaf ons echt wel een supergevoel.
0: Ja, en het supergevoel was denk ik ook wel heel mooi toen jullie met z'n allen drie boven op de laatste tree stonden, denk ik, of niet?
1: Zeker. Toen hebben we echt allemaal even boks gegeven, even de handen in elkaar en dan...
0: Kippenvel momentje.
1: Kippenvel momentje dat we dit zo met z'n allen hebben gedaan. En niet alleen op dat moment zelf, maar ook gewoon die maandenlange training. Die hebben we ook samen vaak gedaan. Dus het voelde wel echt van oké, dit is echt het resultaat van maandenlang toch energie ergens in stoppen.
0: Oké. Alex, dankjewel voor je tijd in ieder geval. En als je de volgende uitdaging aangaat, wij willen er graag wel wat meer van weten dan.
1: Hartstikke goed. Dan houden we jullie weer op de hoogte. En dank jullie wel dat jullie hier aandacht aan wilden geven.
0: Graag gedaan. Dank je wel. Doei doei.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal een teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Heb jij nog iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Je hoorde de Shirts en we gingen terug naar 1979 en Love and Walk Away. Het is 11 graden en een beetje regenachtig buiten als ik zo eens naar buiten kijk. Het ziet er in ieder geval niet rooskleurig uit en het is in ieder geval wel rustig op de Brabantse wegen qua files en ook qua flitsers. Maar waar het niet rustig is, is het hier op de radio. Heel veel leuke muziek nog onderweg. We hebben straks nog muziek voor je klaarstaan van de Bucketheads. En ook nog Shalimar, terug in de tijd. Sia komt ook nog langs. Eerst even Mr. Harry Styles. En dit jaar komt hij naar Nederland.

0: Dit jaar in de Amsterdam Arena. Harry Styles komt er langs. Je hoorde zijn American Girls.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

altijd wel een keer langs wil laten komen, toch? Zo ook deze. Heb jij nog een leuke plaat die je wil horen? Laat het ons gewoon even weten via 0416-652-652, optie 3. Of via de WhatsApp. Ja, 0621-213210. Hier is Shalimar.

can make you feel good. Ja. Goed, we gaan op naar het nieuws van 11 uur. Zometeen na het nieuws zijn we bij je terug. Hebben we nog heel wat leuke muziek voor je klaarstaan. En dan op naar een lang weekend.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in de beeld op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het Hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo? Zat, de sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
16: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
15: Klinkt goed.
16: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
19: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
20: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
21: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

Look Away. Big Country, we gingen terug naar 1986 alweer, ja. Ja, wat verkeersinformatie voor je. Want tussen Waalwijk en Vlijmen staat er, ja, staat het 27 minuten vertraging. 27 minuten stilstaand verkeer. Wat er is gebeurd, dat staat er niet bij. Dus houd daar rekening mee als je naar Den Bosch moet. Dat je wel even stil komt te staan. 11 graden op dit moment in de Langstraat. Ja, dat wordt de komende dagen niet veel beter. Regen en veel regen en heel weinig zon. Het enigste een beetje zon kan ik de komende week nog niet zien voor je.

Mr. Alex Warren. Heb jij nog wat te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie. @langstraatmedia.nl Fever Dream. Je hoort het hier op Langstraat FM. Onderweg nog muziek van Anne Lee. We hebben ook nog Philip Goebbels voor je klaarstaan. Martin Garrix komt ook nog even langs. Maar hier is Alcatraz. Nee, Alcazar. Geen Alcatraz. Nee. Sexual Guaranteed. Nu op Langstraat FM.

hoorde Alcazar. Dansklassiekers uit de zero's, zullen we dan maar zeggen. Ja, ze toch een dansklassieker hebben. Uit de 90's, die mag ook nog even langskomen. Haar naam, Anne Lee. Ja, en zij zegt alles maar twee keer. Oh, wat een flauw grapje. Het is woensdag!

De allergrootste frustratie van mijn vrienden was dat ze altijd en overal aangestaard worden. En dat is heel lastig, want dat ligt een druk op alles wat dat je doet. Mensen staren ook vaak naar mij omdat ik op tv kom. En vorige week, ik stond in een bakker, ik moest een volkorenbrood hebben. Maar heel die winkel stond vol mensen die aan het kijken waren. Dus ik durfde niet meer bestellen. Want ik dacht, ja, als ik hier nu een volkorenbrood bestel, dan gaan ze allemaal denken dat ik niet ook kan gaan kijken. Hè? Maar ja, maar als ik een witbrood bestel, dan gaan ze denken, oh, hier, hij bestelde witbrood omdat hij geen volkorenbrood durft bestellen, omdat wij dan gaan denken dat hij niet goed gaan kijken. Dus ik bestel croissants. Hè. Je denkt, croissants, dat is neutraal. Er kun je niks verkeerd mee doen. Ik wandel al buiten met mijn croissants. Hoor ik er achter mij in en zeggen, aan mijn croissants, midden in de week. Je ziet waar dat geld. De Mo vertelde mij ook dat hem zich als puber daar heel hard tegen verzette. Tegen mensen die hem aanstaarden. Hij zei ook vlak af tegen de mensen, hey, die hebben een probleem of wat. Dat is dan wel nog echt een hype geworden in de Marokkaanse gemeenschap. Ja, maar als je er anders uitziet op school, dat is geen cadeau. Ik kan erover meespreken, want ik was dat kindje met die plakker op zijn oog. Sociale zelfmoord, hè. En dan moet de puberteit nog komen. Een buitenbeugel, een gezicht vol puisten. Ik had zoveel puisten. Als de leraar wou uitleggen hoe dat de maan eruit zag, dan moest ik van voorkomen staan. Ja, ja. Een school is een gruwelijke plek voor kinderen die er anders uitzien. Wij hadden in de klas één roskindje. Maar dat die allemaal als een kop geslingerd kreeg, dat was verschrikkelijk. Rossenkop, vuurtoren, verroestakske, wortelkop, paddenstoel, rooie biet, goudvis, pompoenbakjes, fantafles, de paprika, halve frank, koperen helm, lucifer, mandarineke, kleurpotlood, kreeftenbek, vlammeke, de blootworst, de rosse retriever, mikmakje en pudding. Maar alleen ik deed daar niet meer mee. Maar het goeie is wel, rosse mensen zijn op een gegeven moment aan hun marketing beginnen werken. Hè? Die zijn ruimtes de wereld beginnen insturen. Hè? Gelijk, rosbloed poept goed. Hè? Rossen kunnen beter vossen. Verroestak is een natte kelder. En daardoor hebben veel rosse mensen nu een veel beter imago gekregen. Gewoon door een stom ruimtje. Dus ik dacht, ja, misschien is dat iets voor jullie, hè? Mannen met een moedervlek maken alle vrouwtjes gek. Hupsa. Mannen met een vergroeiing aan de kaak schieten altijd raak. Bij meisjes met een brandwond mag je altijd in... Nee. Mag ik niet zeggen. Ik heb trouwens ook voor het imago van de kale mannen een rijmpje gevonden. Mannen zonder haar hebben een hoger testosterongehalte, waardoor ze urenlang seksueel blijven presteren en vrouwen zonder enige moeite meerdere orgasmes kunnen bezorgen. Nou, dat rijmt niet, maar ik heb het toch op tv gezegd. Hè. Als je meer...

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal een teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno en Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: Room to Move. Wat een heerlijke plaat is dit. Het is 11 graden in de Langstraat. En ja, voor de mensen die op tijd in Den Bosch moeten zijn, ja, houd er rekening mee. Er staat nog bijna een half uur vertraging. Iets voorbij Waalwijk, net voor Drunen tot aan Vlijmen is het gewoon stilstaand verkeer. Wat er gebeurd is, weet ik niet, maar in ieder geval hou er rekening mee. En waar je nog meer mee rekening mee moet houden is dat de ANWB vanavond een hele hoop drukte verwacht op de Brabantse wegen.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: OG met Something Perfect.

Kygo was er ineens. En nu is het eigenlijk alweer eventjes een beetje rustig rondom Kygo. Maar dat gaat er zelf wel goed komen volgens mij, hoor. She stole the show. Ja, en begin van dit decennium hadden we een hele leuke, heel leuk programma, muzikaal programma op tv. Dat heette Idols. En de heren en dames van Idols in 2004 hebben deze plaat uitgebracht.

0: got the music in me. Met Waalwijker, Stefan de Roon, ja, die zat daar ook in. En heb je toevallig gisteren naar het Songfestival gekeken? Ik niet, eerlijk gezegd.
1: My sister, Felicia!
0: Maar dit moet schijnbaar de winnares worden uit Zweden.

Ja. Iets waar Zweden normaal niet mee naar een songfestival gaat, maar dit wel. Out of My System, je hoorde Felicia. En diverse kenners van het songfestival zeggen dat dit het beste songfestival is sinds jaren. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er gisteren niet naar gekeken, maar ik heb wel begrepen dat er een hele hoop mensen zijn afgehaakt om naar het songfestival te kijken. Maar liefst bijna 2 miljoen mensen. Ja. Zou dat zijn omdat Nederland dus echt niet meedeed? Langstraat FM. Ja, ik ben eigenlijk eerlijk van mening. Dat Songfestival, ik vind het al jarenlang een doorgestoken kaartspelletje. Ja, bij de Oekraïne was er oorlog, dus de Oekraïne won. En ja, ik denk dat dit jaar ook alweer een land zal winnen. Maar goed, ik ga er ook niet naar kijken. Ik heb even wat aandacht aan besteed. En daar laten we het even bij, toch? Nu tijd voor MC Saw en The Real McCoy.

heb geen tv-abonnement meer, nee. Dus ja, ik kan het ook niet zien. Nee, ja. Ha. Goed, het zit er weer op voor vandaag. We mogen naar de boterham en we mogen naar een lang weekend. Ja, hoe heerlijk is dat? Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag vrij. Oh! Ja, we gaan even lekker genieten. We gaan even lekker naar Duitsland. We gaan daar even een leuk festivaletje doen in Essen. We zometeen smakelijk eten. Vanmiddag veel plezier met Rijntje. En ook nog met Anton. En wij gaan met een oude nummer 1 noteren in 1985 uit. Met Mike Oldfield. En Shadow on the Wall. In ieder geval graag genieten van het weekend. Hopelijk dat het nog een klein beetje beter weer gaat worden. Tot maandag.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
13: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
16: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
17: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
21: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
22: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
23: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal in teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in de beeld op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
16: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
16: Klinkt goed.
17: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal een teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
17: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
18: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
19: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
23: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Goed zo.
29: Langstraat FM.
30: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Het gebeurt right in front of your face, om het zo maar te zeggen. Terug in de jaren 80 met Max en Right Between the Eyes. Daarmee openen wij de middagmix voor deze druilerige, ja, deze druilige dag, kan ik eigenlijk wel stellen. Het is zagrijnig weer en morgen is het helemaal al druilerig, geloof ik. Dus ja, helemaal al droevig. Maar we houden de zon er een beetje in hier op de radio. Met vlotte, leuke muziek, mag ik hopen. En zodoende houden we je toch nog een beetje uit de zagrijnige weerdip, om het zo maar te zeggen. Jouw middagmix. Goedemiddag en hartelijk welkom nogmaals. Tussen 2 en 3 weer. Jouw maatje muziek, Rijn Roosendaal, geheten de DJ van dienst. En je kunt je verzoekjes weer kwijt via middagmix@langstadmedia.nl. Of anders wel appen op 06-21-21-3210. Later in het jaar staat Intertieve Live vanuit Studio Vlijmen. Vanuit het Geerpark in Vlijmen. Rijn Roosendaal met de middagmix. En als je dat wil zien, dat kan gewoon via www.langstadmedia.nl. Via Langstraat FM even doorklikken naar programma's. En van daaruit doorklikken naar de middagmix. Heb je de beelden er ook bij. Voor de rest hebben we nog Sien van de Kamer, het regio nieuws, weer en verkeer. En de muziek en de playlist al hier. We kijken in de top 40 van dit moment. Single staat er nog steeds in. En prima te pruimen, denk ik zo. Lil Horan en Dinner Party.

ex-flitsschijf, een paar weken terug. Hanneme en Bluff en Ik ben niet meer bang. Je hoort het hier in de middagmix voorbij komen. Nederlandstalige muziek. En van allerlei andere genres als je dat wil. Laat het mij maar weten wat jij nog mist. Hè. Je kunt het appen op 06-21-21-32-10. Of gewoon even mailen. middagmix@langstraatmedia.nl. Terug naar het jaar 2002 met Liam Wright. Life Goes On hier in de middagmix.

Ach ja, je belt 9 keer en je krijgt 9 keer geen gehoor. Dan is het misschien wel over met de liefde. Is een ander in het spel, je weet het niet, hè. En de vooral feest en Make Me Do It, het jaar 2018 hier in de middagmix op Langstad FM. Zo, dan is het tijd om eens even terug te gaan naar de jaren 70 bij deze groep. Alles dan een hoop hits, hè. Nee, deze nog. Abba, Knowing Me, Knowing You, terug naar 1976.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal in teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag trekken stevige buien over het land met kans op hagel en onweer. Daarbij is het ronduit fris met slechts 8 tot 13 graden met een vrij matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Vanavond en vandaag blijft het ronduit wisselvallig met meerdere stevige buien die overtrekken. Het koelt uiteindelijk af naar 4 tot 8 graden. Ook Hemelvaartsdag begint wisselvallig met flink wat buien. In de middag wordt het vaker droog met wat zon. Het blijft ronduit fris met zo'n 10 tot 12 graden. Dus even het winterjasje bij de hand houden. Het is toch wel aan de frisse kant, mensen. Dan de verkeersinformatie. We hebben 72 files, 274 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Afrit Budel. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer, staat 9 kilometer file. De vertraging zo'n 17 minuten. En ook knelt het tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer, 7 kilometer file. De vertraging 13 minuten. En ook op diezelfde A2 Utrecht is het nog een bos tussen Afrit Everdingen en Waardenburg knelt het. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer, 13 kilometer file. De vertraging 17 minuten. En ook tussen Zaltbommel en Afrit Kerkdiel ophoudend verkeer. 2 kilometer file, de vertraging is om 3 minuutjes. Dat valt daar nog mee. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienoordbrug. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 18 minuten. En ook tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Stilstaand verkeer, 4 kilometer file, de vertraging is om 19 minuten. Dan de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 6 kilometer file. De vertraging 1 uur en 28 minuten. Die hakt erin. Als je daarin staat, wens ik je heel veel succes. En ook knelt het tussen Utrecht en Gorkum. Knooppunt Everdingen en Noordeloos. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 7 kilometer file. De vertraging is al 5 minuten. En ook op diezelfde A27 Utrecht. Diezelfde A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file. De vertraging is om 3 minuten. Dan de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg-Geeshof. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 5 kilometer file. De vertraging 8 minuten. En ook op diezelfde A58 Breda richting Eindhoven knalt het. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file. De vertraging 12 minuten. De A58 knooppunt Zonzeel. Richting Stoogenbosch. Tussen Waalwijk-Oost en Nieuwkuik, 7 kilometer file, de vertraging 13 minuten. De linker rijstrook is dicht, heeft te maken met een incident dat daar heeft plaatsgevonden. Ook knelt het op diezelfde A58, Stoogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Stoogenbosch, Maaspoort en Nieuwkuik, langzaam naar de stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht, in verband met het incident, 6 kilometer file, de vertraging 8 minuten. En als laatste de A68, Stoogenbosch richting Tilburg, tussen knooppunt Vught en Vught. Langzaam rijden, stilstaand verkeer. 2 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. Zo, een hele waslijst was dat. Weer de verkeer. We houden je op de hoogte. De middagmix. We kijken in de top 40 van dit moment en ook in de flits in de 50. De nieuwe single van Direct heet Won't Fall.

0: In de Fles in de 50, deze lekkere single. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor. Je mag me daarbij helpen. Je weet het, hè. Je kunt je suggestie kwijt via twee kanalen. Doen we maar een keertje het WhatsApp-nummer van de studio van Langstraat FM. Dat is 06 21 21 32 10. Of je kunt het mailen als je het wat meer privé wil. Dat kan. middagmix@langstraatmedia.nl. Dat zijn de twee manieren waarop je de studio kan bereiken. Vandaag het volgende, als het gaat om de sneeuw in de koffer. Luistert en huivert. Het was in 1976 dat Steve Miller Band de single Fly Like an Eagle uitbrengt. Zes singles in de top 40 voor de Steve Miller Band. De Joker was natuurlijk de grote hit. Dat was de nummer 1 notering overigens van de zes singles. En Fly Like an Eagle was de op 4 na grootste hit. Op de 5e plaats. Fly Like an Eagle deed het 6 weken in de top 40 en haalde de 27e plaats nog. Dus niet een echte grote hit geweest, maar toch wel een single die nog steeds regelmatig wordt gedraaid op de radio en goed wordt gewaardeerd, volgens mij. Maar in de top 40 niet echt te zien aan het puntenaantal in ieder geval. Anyways, in 1997 dacht Seal, weet je wat? We gaan het een beetje moderniseren. Ik ga het ook een keertje doen. Fly Like an Eagle. En dan krijg je een iets ander sausje. Iets andere stijl, maar op zich is het heel onaardig gedaan. Heeft niet in de top 40 gestaan overigens. Fly Like an Eagle van Seal. Crazy, Kiss from a Rose, Virtual of Paradise in the Beginning waren de hits in de top 40. Maar dus niet Fly Like an Eagle. Het is wel terug te vinden op een album van Seal. Het album Space Jam van Seal uit 1996. Goed dan ook, je mag zelf bepalen wat je het leukste vindt. Het origineel van de Steve Miller Band Fly Like an Eagle uit 1976. Of weer Seal met Fly Like an Eagle uit 1997 en betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Hij had ons deel de cover, dat is wel duidelijk wat in elkaar steekt vandaag. Hè. Het is duidelijk dat Seal met Fly Like an Eagle is geïnspireerd door de Steve Miller Band. Fly Like an Eagle, het origineel uit 1976, de cover uit 1997. En zo geschiedde. Het origineel de cover, goede ideeën ervoor. Meld het maar via middagmix@langstadmedia.nl of via de WhatsApp 06-21-21-32-10. De Flitsende 50, we zenden hem uit iedere zaterdag en zondag tussen 2 en 5 uur. En je kan stemmen op deze lijst.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: OG met Something Perfect.

Alles in een Selfie Special. Deze heel lang nog de flitschijf. CQ lanceerschijf, wat je ook wil noemen als het gaat om een speciaal tientje aan een plaat. Anton Dagzaam, die hebt naar mij gezegd, heb je toevallig iets van Young Guns Silver Fox in je database? Jawel, ik heb 4 tracks. En waaronder deze, Falling Back. Anton hoor je straks weer om 5 uur met Van Zessen klaar. Maar eerst nog de middagmix met Raro's en dan uiteraard.

Young Gun, Silver Fox en Rolling Back. Dat zijn de laatste gedachten in deze aflevering van de Middagmix. We zijn alweer klaar, mensen. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we weer van zender gaan en morgen weer terug zijn. 2 uurtjes non-stop. En zometeen dan weer Anton Nachtzwaan met Van Zessen klaar. Hij is zich weer aan het voorbereiden. Luistert op dit moment mee, maar is al wel bezig om zijn playlist te vullen. Dus dat gaat zometeen helemaal goed komen. Nog eentje dan. Het album van Steve Winwood. Back in the High Life Again. De grote hit uit 1984 van deze man. Tot morgen en dan weer in de middagmix. Hoi.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
16: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
20: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
21: Valdorpelshop.nl.
22: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
21: Valdorpelshop.nl.
23: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
24: Bel ons 020 679 0052.
23: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal een teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2, wij komen langs en meten alles in. 3, wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
21: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
22: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal in teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon

0: zal precies niet over mij gaan, want ik ben namelijk niet jong. Nee. Michael Jackson, Pretty Young Thing.
1: Tot 6 en klaar met Anton Nachtveld.
0: En die zegt een prima goedemiddag. Het is 13 mei 2026. Aan de voet van alweer een nieuwe aflevering van 6 en klaar. Het is een drukke avondspits. Ruim 620 kilometer aan de gesloten blik. Daar hoor je zo meteen meer over. Verder zijn er vrij veel wolkenvelden verspreid. Over het land zijn er wat buien. Het is fris voor de tijd van het jaar. Namelijk een graad of 13 in de streek. Dat gezegd hebbende, zijn we er weer helemaal klaar voor tussen nu en 6 uur. We groeten even en we zwaaien in de camera naar Bart van den Heuvel in Den Haag. Anthony Fijneman in Waspik en John de Dooi in Steenbergen. Ook jullie al van harte welkom.

Weet niet meer, als ik deze dames hoor, Swing Out 6, dan moet ik altijd aan... aan chocolade denken, van Breker is uit. Nee, mijn Swing Out 6. Of was het nou iets anders? Kit Kat heette dat destijds, volgens mij. Ja, ik weet niet wat het is, maar... Muziek kan ook wat rare herinneringen bij je oproepen. Dat mogen duidelijk zijn. Het is inmiddels... 6:09. Hoogste tijd dat we eens op Slanswegen gaan kijken. Het is een zware avondspit. 660 kilometer file. En ze staan bij ons in de regio. Onder andere op de A2. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Boksel en Best 4 kilometer. Langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Afrit Nieuwegein Zuid en Everdingen 6 kilometer. Langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Leenderheide, randweg N2 en Afrit Leende 3 kilometer. Langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Valkenswaard en Weert-Noord. 9 kilometer, 20 minuten vertraging. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen Afrit Culemborg en de Martinus-Nijhoffbrug. 11 kilometer, levert je een vertraging van ruim een half uur op. Staat stil op de verbindingsweg A2 uit Amsterdam door een eerder ongeval 2 kilometer file. Langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en Leenderheide 3 kilometer. Op de randweg Eindhoven rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Eckerswijer en De Hocht 6 kilometer. Staat voor de rest stil op de hoofdrijbaan tussen de Bossenveldbrug en knooppunt Vught op de ring Zetterenbos 2 kilometer. Op diezelfde ring staat het ook nog stil op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en Veghel 6 kilometer. En stilstaand verkeer op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en Sint-Michiels-Gestel ook nog een keer 6 kilometer file. Dan gaan we naar de A27 en daar is het aanschuiven. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Hank en knooppunt Hooipolder. 13 minuten vertraging en dat levert je een file op van ruim 4 kilometer. Dan de A58. Langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Breda West en Afrit Etteleur West. 3 kilometer file. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen Batadorp, randweg N2 en Afrit Moergestel. 7 kilometer. Bijna 20 minuten vertraging. Staat ook stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. 11 kilometer. En op de ring Tilburg hebben we nog een vertraging van 10 minuten, 5 kilometer staat het daar stil op de Afrit Tilburg Centrum en Tilburg Reeshof. Dat levert je dus 8 minuten vertraging op. Dezelfde ring Tilburg rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen Tilburg Reeshof en Afrit Ulvenhout. Aansluitend dus 5 kilometer. In totaal 9 kilometer staat het daar stil en bijna 20 minuten vertraging. Dan de A67. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Zomeren en Afrit Gelderop. 3 kilometer file. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan Afrit Os en Afrit Nuland. 2 kilometer. Rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Afrit Rosmalen Oost en knooppunt Hintham. 2 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen de brug Afvatteringskanaal en Afrit Waalwijk. 2 kilometer. Rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Afrit Waspik en knooppunt Hooipolder. 2 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Afrit Terheide en knooppunt Zonzeel voor 4 kilometer. En op de A59 was dat dus het geval. A67, dan nog, staat er stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hocht en Afrit Valkenswaard 3 kilometer. Wil ik het allemaal nog een keer rustig nalezen? Verkeersplaza.nl, filelijst, daar staan ze allemaal netjes op een rij. Kun je precies uitzieken van waar dat jij rijdt, waar jij stil komt te staan. Hou je handen aan het stuur en je ogen op de weg. En je radio op Langstraat FM, daar hoor je nu George Michael en Too Funky. Goedemiddag.

0: I'm sorting out my feelings. It's too good to be true.
1: Maybe I'm the one. Zo, de kat is weer rustig. Zijn buikje is vol en is je uitgehoogd. Dat is bijna niet te doen om een programma te doen, jongens. Als de kat honger heeft, dan blijft hij net zo lang ouwehoeren en mekkeren totdat hij zijn zin krijgt en dat hij eten krijgt. Daarom zeggen ze wel eens, een hond heeft een baasje en een kat heeft personeel. Nou, ze hebben gelijk. Ze hebben gelijk. 1 over half 6, goedemiddag. Dit is Langstraat FM. Dit was muziek van Eugene uit The Fenders. En Something Perfect. Wat niet perfect is, dat is het weer. Dat hoor je zometeen na de regionale nieuwsupdate van Siem van der Kaa.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fractie van Lokaal Belang heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen van het industrieterrein van Waalwijk van Raymond Vos. De rijkste man van Nederland wil in de gemeente meerdere bedrijventerreinen neerzetten, maar dit zou er tegen de wens zijn van de gemeente. Lokaal Belang wil weten wat de plannen concreet zijn en of de besluitvorming in ieders belang is. Dorpsfeest Klein Dongevaart gaat dit jaar uitbreiden en krijgt een nieuwe naam. Met de naam We Gaan Voor Gaas is het dorpsfeest dit jaar op zaterdag en op zondag. Op Sportpark De Gaasjes is op zaterdag de feestavond en de zondag zal in teken staan voor ontspanning voor het hele gezin. Grote online drukte bij het theater De Leest in Waalwijk. Gisteren startte de voorverkoop van de nieuwe theatervoorstellingen ter ere van het 30-jarig jubileum. Mensen stonden uren online in de wachtrij om een kaartje te bemachtigen. Ter ere van het jubileum zijn er dit jaar meer theatervoorstellingen dan ooit, waaronder een paar internationale voorstellingen. Langstraat Media ging langs bij De Leest. Dit item is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel Siem van der Kaa voor jouw regionale nieuwsupdate. Tijd voor het weer om 6:03. Er zijn wolkenvelden verspreid over het land van de buien. Dus ze kunnen fel zijn en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Het is fris voor de tijd van het jaar met 12 of 13 graden. En tijdens de buien is het nog wat frisser. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. En de komende dagen blijft het buiig en fris. In het weekend zijn er minder buien en gaat de temperatuur iets omhoog. Volgende week wordt het weer warmer met in het binnenland weer temperaturen van ruim 20 graden. Eerst even vanavond. Vanavond komen en gaan van buien. Het blijft wisselvallig en van tijd tot tijd buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Komende nacht worden de buien minder fel. Maar vooral in de kustprovincies en rond het IJsselmeer kan wel onweer voorkomen. Hier zou je zeggen dat is een beetje ver van mijn bed. Temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. In het binnenland staat er weinig wind. Dan morgen, hemelvaartdag, buien, later regionaal droog met ook zon. En in de ochtend zijn er buien en droge perioden met wolkenvelden en lokaal wat zon. Aan het begin van de middag komen vooral in het binnenland buien voor. En het wordt in de Langstraat ongeveer 12 graden.
3: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langstraat.

Phil Collins en Dance Into the Lights, 1996 alweer. Was de tijd op 6:08. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Ben je nog onderweg naar huis? Je weet het, je kent het gezegde. Handen aan het stuur, je ogen op de weg en je radio op Langstraat FM 105.7, 106.8 of DHB Plus, kanalen 6C en 8A en langstraatmedia.nl. Er kan dus geen reden zijn om niet te luisteren. Dit is Fruitcake and My Feet Won't Move.

De band rond Peter Groot-Kormelink. Hij was ooit de leadzanger en de oprichter van Splitsing. Toen dat ophield te bestaan, ging hij samen met een aantal maatjes verder als de jazzpolitie. Dit was een hitje van ze uit 1993 alweer. En ze zijn terug. Het is 6:15. Ik heb een t-shirt aan van, inderdaad, kijk op de camera. Oh, wacht even, ik zal even de andere camera aanzetten. Dan is het toch nog wat beter te zien. Ik heb een t-shirt aan van, ja, je ziet het op het gevaar. Ja. Zo draai, ja. Mama's Gun. Ik heb het optreden gezien in Tilburg. Fantastisch. Dit is een nieuwe single van het gelijknamige album.

Nieuw album van de Stones komt begin juni uit. Kijk, van 2 of 3 juni. En als voorloper daarvan draaien we de speciale aanbieding deze hele week. De nieuwe Stones. En in de Stars, dus 8 minuten voor de klok van 6. We gaan er een beetje een eind aan breien. We hebben zometeen als laatste vocale EWF Earth, Wind and Fire en Sunday Morning. Uiteraard zijn we er vanavond ook weer tussen 8 en 10 met de lekkerste classics of rock. Met daarin onder andere de rock request van Geert de Meer. Heb jij een rock request? Laat het me gerust even weten. En mail naar antonnachtzaam@langstraatmedia.nl. Verder zijn we er omdat morgen Hemelvaartdag is. Niet tussen 5 en 6, maar tussen 4 en 6. En is er ook een extended version van de middagmix met Rijn Roosendaal tussen 1 en 3. Morgen vroeg, uiteraard ook weer, gewoon zoals altijd op zijn plaats, Erik van Vliet tussen 6 en 9. Er is geen Langstraat lang uit met Erik Dankers. Die is een dagje vrij. Ik wens u een hele fijne voortzetting.

0: hoor je de classics en het beste van nu. Langstraat FM.
1: Van zessen, van zessen, van zessen!

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
14: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
18: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
20: Valdorpelshop.nl.
21: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
20: Valdorpelshop.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Het is woensdagavond, even over 8, Langstraat FM. Dat betekent tijd voor 2 uur Classic Rock. We trappen hem af met de drummer van de Beatles. Hij is 80 gepasseerd inmiddels en speelde in de jaren 70 ook solo een aardig nootje mee. Getuige, dit zojuist geraden, You Don't Know Me At All. Tot 10 uur de lekkerste Classics of Rock met een blik in de Classics of Rock Top 100. De Concert Classic, de Rock Requests en nieuwe muziek, onder andere van Aerosmith. Will you

muzikale duo's die lijken voor elkaar gemaakt te zijn. En Bret Hart en Joe Bonamassa, dat is zeer zeker een duo wat we in dat rijtje kunnen scharen. In 2013 speelden ze dit nummer Rhymes. Bret Hart en Joe Bonamassa. Daarvoor dus nieuwe muziek van Aerosmith hier bij de Classics of Rock. En dat nummer heette My Only Angel. En dit stamt uit 1980. Het kwam niet verder dan de tipperade. Op nummer 15 bleef je steken. Dit is Billy Joel en All for Lena.

Anton Nachtzaam neemt je mee naar het classic rock verleden met deze Classics of Rock klassieker. Anton Nachtzaam, Classics of Rock.

0: 1980. Dat was muziek van Van Halen. Van de Nederlandse gebroeders Van Halen, die in de jaren 60, 70 emigreerden met hun ouders naar de Verenigde Staten en daar dus furoren maakten. En ook in Nederland zo weer terug de cirkel rondmaakten door bekend te worden met hun band Van Halen. Running with the Devil. Dit is de rock request van onze grote vriend Geert de Meer. Hij weet ons telkenmalen weer te verrassen. Zij het, zeg het vaker en dat kan ik ook niet vaak genoeg zeggen. Ook dit keer weer van een artiest of een band waarvan eigenlijk niks te vinden is. Het enige wat ik weet is dat het van het album Pause for a Horse is. En het uit 1971 afkomstig is. En de band die komt uit het Verenigd Koninkrijk. Dit is Home.
1: Classics of Rock, Rock Request.
2: Jouw request, app
3: 06-47-37-66-92.
1: Classics of Rock, Rock Request. So

Het gebeurt eigenlijk met regelmaat van de klok dat er ineens een band op staat die er bad, boom, bam ineens zijn, maar vervolgens ook weer net zo snel verdwenen zijn. Dat geldt voor het grote publiek wel voor deze band, maar niet voor de echte liefhebbers. De Haunted Youth uit België was dat met een plaat uit 2025 volgens mij. Dat was de House Arrest. En dit staat uit 73, Chicago. En Feeling Stronger Every Day bij de Classics of Rock.

muziek van de Britse New Wave Band Furniture. De band was actief tussen 1979 en 91. En de single Brilliant Mind uit 1986 bereikte destijds de Britse top 30. In Nederland deed het helaas helemaal niets. Wat ook in Nederland niets deed, was muziek uit 1978 van Al Stewart. De Schotse singer-songwriter, geboren 5 september 1945 in Glasgow. Breekt in 1977 door met het album The Year of the Cat en de gelijknamige single. En ook met het nummer On the Border. Die werd destijds alarmschijf, bereikte samen de top 10 in dat jaar. Dit werd dus een tipje. The Palace of Versailles, Al Stewart. The one.

0: Classics of Rock met naast de absolute klassiekers soms ook Future Rock. Oh ja, ook met Anton Nachtzaan.
1: Langstraat FM.

Het was in mijn programma was het een speciale aanbieding een tijdje geleden alweer. Joe Jackson, hij is de 70 ver gepasseerd, maakt nog steeds muziek. En dat valt wel een beetje op dat steeds meer van die oude artiesten weer nieuwe muziek kan uitbrengen. En daar zijn we blij mee. Joe Jackson was dat en The Fabulous People. Een van de laatste van het eerste uur, die komt op naam van het duo America. Dit is Ventura Highway.

0: Afkomstig van het album Homecoming uit 1972, geschreven door Dewey Burnell, die dagdroomde van een leven in het zonnige Californië, alwaar zijn vader gelegerd was op Vandenberg Air Force Base. De zinsnede Alligator Lizards in the Air heeft betrekking op de vorm van een wolk die hij zag tijdens een rit naar Lombok, Californië. Ook zagen ze op die snelweg een naambord richting Ventura. Zodoende dus Ventura Highway, en dat was Amerika. Tot zo na het nieuws voor het tweede uur van de Classics of Rock.
1: Tot zo!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Het is alweer 9 uur geweest op Langstraat FM. Welkom bij het tweede uur van de Classics of Rock. Elke woensdagavond van 8 tot 10. We trapten het tweede uur af met Barnes Courtney en The Supernatural. Vorige uur draaiden we Bad Heart al samen met Joe Bonamassa. Ik kan het eigenlijk niet laten om ook het tweede uur een nummer van Bad Heart solo te draaien. Het is een nieuwe single en te vinden op een meest recente album. The Mean Old Man of Mine.

Je bent het onderhand van ons gewend. In het tweede uur hebben we altijd een albumtrack. Ditmaal van het mini-album Easter Lily van U2. Op het album dat bevat 6 nummers. En van het nummer draaiden we het middelste nummer, nummer 3 dus, Scars U2. En dit zijn de Bad Wolves en de Legends. Inderdaad, they never die.

ben benieuwd hoe lang het nog duurt voordat we weer een election day hebben. Arcadia was een Britse popgroep die in 1985 werd opgericht door Simon Le Bon, Nick Rhodes en Roger Taylor van Duran Duran als een zijproject tijdens een pauze in het schema van de band Duran Duran. Het project was alleen actief in 1985 en voor slechts één album, So Red the Rose, uit in de Verenigde Staten. Platina werd gecertificeerd en de singles Election Day, Goodbye is Forever, The Flame en The Promise bevatten. Dat laatste trouwens met David Gilmour en Sting in hun geleden. Dit is Procol Harum, oude nummer 1 uit 1967 met inderdaad Why the Shade of Pale.

Elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel. 87.

Vorige week bleven we hangen op nummer 94 en van daaruit vertrokken we weer in die Classics of Rock Top 100 carousel. We gaven er een slinger aan en hij bleef hangen op nummer 87, al waar we Pink Floyd tegenkwamen uit 1973 en Time. Meer van deze plaatjes kun je trouwens vinden op de website antonnachtzaam.nl. Daar ga je naar het tablet Classics of Rock en daar vind je ook de Classics of Rock Top 100 helemaal gepubliceerd staan van onder tot boven. Dit zat er helaas niet in. McGinnis Flint, Malt en Barney Blues uit 1971.

Ik heb ze helaas nog nooit live aan het werk gezien. Het zat er eigenlijk nog wel enigszins een beetje op mijn bucketlist. De Foo Fighters. Ze hebben weer een nieuw album uit. En dit was de single die daarvan afgetrokken werd. Window. En McInnes Flint. En de Molten Barney Blues uit 1971. Wat niet verder kwam dan nummer 7 in de tipparade. En in 2018 begon het voor deze band eigenlijk een beetje te lopen. Mojo Rising. Dit zijn de heren van Young Gun, Silver Fox.

Je kent het nummer in diverse uitvoeringen, onder andere van Ike en Tina Turner. En dit was hem in de live uitvoering, ofwel de Concert Classic van Creedence Clearwater Revival. En inderdaad, het welbekende Proud Mary. Het loopt tegen het einde van het radioprogramma. We hebben er nog een aantal voor je, met zometeen in elk geval Wally Tax. En tot die tijd is hier Toto uit 2017. Dit is Alone.

En met Wally Tax en Miss Wonderful komen we weer een eind aan dit programma. De Classics of Rock op woensdagavond, zomaar midden in de week tussen 8 en 10 hier op Langstraat FM. Volgende week woensdag meer Classics of Rock. En ik ben er morgen graag weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe aflevering van 6 klaar. We gaan eruit met Yes en de Owner of a Lonely Heart. Ik wens u een hele fijne woensdagavond. Tot volgende week wat dit programma betreft. Of anders, wat mij betreft. Tot morgen. Move yourself.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het Weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in de beeld op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13 met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.